0: daardie goed plaas ekstra stres op die hart, so dit kan jou bloeddruk verder verhoog. So mens moet maar kyk daarna. En dan sê ons dat vir gesonde volwassenes moet hulle so een keer 'n jaar hulle bloeddruk laat toets, want onthou, jy kan heeltemal gesond voel en nog steeds hoë bloeddruk hê omdat daar geen simptome is nie. Dan vir volwassenes wat 'n familiegeskiedenis het of wat ander kroniese siektes het soos byvoorbeeld diabetes of cholesterol, hulle moet bietjie meer gereeld toets, so ten minste een keer elke 6 maande of totdat die toestand onder beheer is, moet jy jou bloeddruk laat toets.
1: Nou, waar kan mense meer inligting oor die Heart and Stroke Foundation South Africa vind?
0: Ja, so luisteraars kan gerus gaan kyk op ons webtuiste. Ons het klomp bronne, ons het resepte boeke, ons het gesondheidsinformatie wat luisteraars verniet van ons webtuiste af kan aflaai. En dan ook ons kontak details as luisteraars dalk met 'n suster of met 'n dieetkundige wil praat. Dan is ons kontak details ook op ons webtuiste. So ons webtuiste is heartfoundation.co.za.
1: En met dit sê ons baie dankie aan mevrou Kerry Erasmus, die geregistreerde dieetkundige met die wonderlike informatie oor hypertensie en dit word ook genoem hoë bloed. En ek hoop en vertrou dat ons sal soos gewoonlik in die toekoms gaan gesels. Baie dankie en totsiens.
0: Baie dankie, dit is 'n groot plesier.
1: Bye.
0: Bye.
1: Honderten 7 o henige FM GTT hortantete ya cecre ukomate ehete cunisa gesondheid aan sy aans na hoe kwete mote aka te kiri irismisim aans na hoe hy gasu aan sy tso aan sy tamanu konete aka te nimkwe mas September ate mukati no kauzwa nga anza ngote aka kutati mkwe mancima nga koneki kai kuzitidoka te cunisa ngizwa nga te a Cunisa raka kosu aninsan is kate kai kwete koma ham, mia te cun out zwanga su aninsa kai kuzikite cunsa kana tams kate koma ham, temu karate zwanga ngem, me the qua silent killer anzasino, tu tams kasem tumas ya kua gobe hasu koka huetakitin tata kua gobem, ma kwanaki teka huitin hetas tusi senta tim, kwanenki etsa di kurik amak eya hatsara hwaeng huni zwanga hetanu tin kwana atsata ma hatsa woka go am kwene semtume zika etos na kobe kwana zika tsa u resundit anetsa ansin sa kwana zikam sa se ko tuti sena kungo muta tin nu kwana zitama tin temu te kre kre hante kuma hate akar ham nu zwanga hema kwana zika ya kote utrek am zikim Zwanga yaka go kona zitin to zite koma hangi e maki tunis hayama kuzauka de tamziki, sasa tunis hayama kuzauka de tamziki, da hung unk ekwana sikatama timu tin ham, dubin unzingi tunis hazauka de tams kawogo, da hung eya hang ana hai huzingi hazauka de tansusen mika de palunim, of rasins a huzingi hatuns hazauka de tams kakone head dubi hek eya ham, ang unzit kitimu tana hai. Tanzi tete kri hanti kuma ham, tak ang tunisa kiri temu te hiyako an tatim, semtu mezi hambe, tama kukams ka temu kous na kwa ha an kai ha kwa ham, trek am khao ki hanko muwa aka kwa na zitinzi, yew yewa ingi he ha kama go, takum ka untama ayuni sa kam, takun soma animtama ka kwa ingi maha kam, azu kwa na zitama tinzi yama kwa ha muwa aka go, Zwanga ngengo tite he, uwe bluta tite haki tinta. Nuseka kuite kuma hekawe ha uwe ngo kienkara zao tatin, kwenye hekawe temu kienkara azawa te tamzika trek amziki tin, huzitama yoka kienkara zawa go, na kwenye kikawa nge akwa, kamkara yama kuzawa te tamziki trek amziki osi katin, huzitama yama kutemu raka sina kwa ham, azitai kuzikite kikri hante kuma ha nwe laste vye kete anka ati ngo kao zwanga su anezango anka kuita ti azitai kuzite kai kutuwa raha program ki ngo uwa blu takiti zwanga ehe ti nu te u anezango te anako kutu sinta ti te koma hang ke suka zwanga atsara kwa ikwe ati tano kan ga dikurik ama ke ga se ko tutse sena ko mo senta tin a zwe kwana ze tin ze tsutsamska hinya ko nge kurik ama ka nyama kwata go tama ga ka temo ya ta hinya ko kona ze kam ek ya ga ga tutse sena ko mo ta tin de o ga ke tin re re hambere tanke a tin tsamska nyama ko Hango, a tools, a demon goods, how get at the atso, when Mia could hard the quaham. The answer try could sing is a program kitted. I could what has in tones at the radio Zuganam cam. Only 10 7 oh, Henia FM kitted of what dance the hand egated the great Ritano. Programming a day a gate, body sun would be the meat, they say, Williams and what a hango, see a coheris a him. Temo kan kaisi ka drien der tahmanetezi eya kwa ha ian irek amate kwa ham atams ka totsi ya kohota.